0: Allez, hoor je? Oké, Radio Alto, 94.8 FM, Hamburg.
1: Dat is oké zo.
0: Radio Alto, Radio de Boers.
1: Yes.